0: in de buurt. Roulette FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu... Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix. Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit
4: Roulette FM.
6: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Nederland is gekozen tot de sportiefste ploeg. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, zegt Oekraïne. Er waren 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn de afgelopen nacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, zon en wolken en kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren BioXBeads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op RCS.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Dooral Megens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
8: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
7: En dus was het feest in Madrid.
9: Feliz, completo, completo, completamente. Nunca, no le pude haber pedido nada más a Dios en este mundo.
7: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de negende nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
6: Roulette FM.
11: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: challenge opnieuw beleven?
1: Yes!
0: Dan zit je goed bij Roulette FM. Elke dag om 12 uur. The 80's Lunch. Met alle liedjes uit je herinnering. Of uit de herinnering van je ouders. Tafels en stoelen aan de kant. Elke dag om 12 uur op Roulette FM.
2: Thank you too!
0: The 80's Lunch.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres.

0: Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag in het binnenland mogelijk een lichte bui. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat 7 kilometer file tussen Arnhem-Noord en Knoop het Grijshoord. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Afrit Schaarsberg en Knoop het Waterberg 2 kilometer file. Door een kapotte auto op de A50 Arnhem richting Os. 2 kilometer file bij Renkum. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dorald Negens met het NOS-journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
10: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
9: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
11: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
9: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat 7 kilometer file tussen Arnhem-Noord en Knooppunt Grijshoort. De vertraging is een kwartier. Op de N325 Velperbroek richting Nijmegen bij het Gelredoom 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
13: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Bijvoorbeeld als er geld wordt ingezameld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. De grote diarree-uitbraak in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Bij een tweede controle zijn geen sporen gevonden van een ziekmakende parasiet. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Het weer bewolkt, soms wat zon. Vanmiddag mogelijk een lichte bui, maar verder is het droog. En het wordt 18 tot 23 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht staat tussen Knoopend Velperbroek en Knoopend Grijshoord 4 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A27 Utrecht richting Almere 9 kilometer file tussen Hilversum en de afrit Almere Haven. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is zowat 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfunding-platforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
11: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
10: Ze hebben ruim €100.000 nodig. Geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord. Maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Udenhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. En daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
12: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweer aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
10: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Almere. 8 kilometer file tussen Hilversum en afrit Almere Haven. De vertraging is 20 minuten door een vrachtwagen met pech, maar de weg is weer vrij. A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt de Bankhoef 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de beeld is dit
15: Roulette FM.
16: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Jette FM, regio nieuws.
1: Bunnik waarschuwt opnieuw voor bedrijven met onjuiste informatie over de gemeentelijke isolatiesubsidie. Vooral uit Odijk komen er signalen dat er isolatiebedrijven zijn die beweren samen te werken met de gemeente. De gemeente schrijft dat er net als begin april meldingen van inwoners binnenkomen over deze praktijken. Sommige verkopers beweren dat zij namens of met de gemeente werken. Zo is er een verhaal bekend dat een verkoper een bedrijfswaarde misbruikte en veel te dure onnodige isolatie aanbood. Ook kregen inwoners verkeerd energieadvies. Bunnik benadrukt voor de isolatiesubsidie en inkoopacties alleen samen te werken met Winst uit je woning en de energiecoöperatie Bunnik. Andere bedrijven werken niet namens de gemeente. Energieinformatiepunt Mijn Groene Huis in Zeist waarschuwde eerder ook voor isolatieaanbiedingen die aan de deur worden aangeboden. Deze blijken niet altijd transparant omdat beschikbare subsidies vaak al in de prijs zijn verwerkt. De Bild gaat komende jaarwisseling geen ontheffing verlenen aan verenigingen en stichtingen voor het afsteken van vuurwerk. De gemeente maakt geen gebruik van de mogelijkheid om af te wijken van het landelijk vuurwerkverbod. Volgens burgemeester Maarten Havenkamp is de inzet van politie, BOA's en ambtenaren nodig voor het handhaven van de openbare orde, veiligheid en hulpverlening tijdens de jaarwisseling. Ook is het niet mogelijk om op tijd benodigde regels vast te stellen en ontheffingsaanvragen zorgvuldig te behandelen. De Bild heeft dit besluit genomen in samenspraak met de gemeentes Soest, Baarn, Eemnes en Bunschoten. Eerder al nam de gemeente Utrecht eenzelfde besluit. Om toch ontmoeting en gezelligheid op Oudjaarsdag te stimuleren, kunnen inwoners van de Bild een bijdrage aanvragen voor buurtactiviteiten. En alle resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast. Aanleiding is de grote waterschade die vrijdag is ontstaan door een technisch defect. De sprinklerinstallatie sproeide zo'n 20 minuten water over het toneel, waardoor het hele decor is vernield. Volgens een woordvoerder van de producent voelde de waterstroom als een stortregen. De theaterzaal liep lichte schade op. Aanvankelijk werden alleen de voorstellingen van vrijdagavond en de vier geplande voorstellingen in het weekend geannuleerd, maar de schade bleek dusdanig dat herstel voor de laatste voorstelling op 2 augustus niet haalbaar is.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oss staat 5 kilometer file tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. De vertraging is nog geen 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de 2 vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk 10 mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein staat 10 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
11: Straks die ethisch lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Lette FM, regio nieuws.
1: De provincie heeft een nieuwe folder verspreid over de aanwezigheid van wolven in onze regio. De folder is onder andere verkrijgbaar bij de bibliotheken en online te downloaden. Op en rond de Utrechtse Heuvelrug leven wolven. De provincie en natuurbeheerders zetten zich in om mensen en wolven samen te laten leven met zo weinig mogelijk problemen. In de nieuwe folder wordt uitgelegd waar bezoekers rekening mee moeten houden en wat te doen als zij een wolf tegenkomen. Belangrijkste richtlijnen zijn om altijd op de paden te blijven en de regels van het gebied in acht te houden. Daarnaast is het belangrijk om geen afval of etensresten achter te laten en altijd afstand tot wilde dieren te houden. Utrecht krijgt vanaf oktober een officiële stadstekenaar. Het initiatief komt van het Huis van Betekenis, een Utrechtse community van illustratoren en ontwerpers. Met de benoeming sluit Utrecht zich aan bij steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Nijmegen, waar al langer een stadstekenaar actief is. De bedoeling is dat de gekozen maker gedurende een jaar de stad observeert en verbeeldt. Niet alleen bekende plekken staan daarbij centraal, maar juist ook ontmoetingen, veranderingen en verhalen die volgens de tekenaar aandacht verdienen. Jaarlijks wordt een illustrator of tekenaar uit de stad geselecteerd om Utrecht vast te leggen aan de hand van een actueel maatschappelijk thema. Professionele illustratoren en tekenaars die in Utrecht wonen kunnen zich aanmelden via een open call. En Zeist heeft het plan Boskamers van Deinselburg geselecteerd voor de ontwikkeling van Huis ter Heide West. In de nieuwe buurt tussen Huis ter Heide en het bos van landgoed Deinselburg komen 82 koop- en huurwoningen. Zeist heeft voor het plan gekozen omdat het zich onderscheidt door de zorgvuldige inpassing in het landschap, de sterke aandacht voor

0: biodiversiteit en de manier waarop ruimte wordt gemaakt voor ontmoeten, spelen en verblijven. Naast woningen is er ook ruimte gereserveerd voor een buurtkamer. Na de zomer wordt het plan verder uitgewerkt en met de omgeving besproken. De verwachting is dat de bouw in de loop van 2027 kan starten.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

understand it. Jouw zomer, jouw muziek. Alleen op Roulette FM. FM. Corazón, corazón. Te lo dije.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Ze eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkenpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. En ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de 2 vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
12: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: eens opnieuw beleven?
1: Yes!
0: Dan zit je goed bij Roulette FM. Elke dag om 12 uur. The 80's Lunch. Met alle liedjes uit je herinnering. Of uit de herinnering van je ouders. Tafels en stoelen aan de kant. Elke dag om 12 uur op Roulette FM.
2: Fuck you too!
0: The 80's Lunch.
3: Roulette FM, regio nieuws.
4: Bunnik waarschuwt opnieuw voor bedrijven met onjuiste informatie over de gemeentelijke isolatiesubsidie. Vooral uit Odijk komen er signalen dat er isolatiebedrijven zijn die beweren samen te werken met de gemeente. De gemeente schrijft dat er net als begin april meldingen van inwoners binnenkomen over deze praktijken. Sommige verkopers beweren dat zij namens of met de gemeente

0: te werken. Zo is er een verhaal bekend dat een verkoper een bedrijfswaarde misbruikte en veel te dure onnodige isolatie aanbood. Ook kregen inwoners verkeerd energieadvies. Bunnuk benadrukt voor de isolatiesubsidie in inkoopacties alleen samen te werken met Winst uit je woning en de energiecoöperatie Bunnuk. Andere bedrijven werken niet namens de gemeente. Energieinformatiepunt Mijn Groene Huis in Zeist waarschuwde eerder ook voor isolatieaanbiedingen die aan de deur worden aangeboden. Deze blijken niet altijd transparant omdat beschikbare subsidies vaak al in de prijs zijn verwerkt. De Bild gaat komende jaarwisseling geen ontheffing verlenen aan verenigingen en stichtingen voor het afsteken van vuurwerk. De gemeente maakt geen gebruik van de mogelijkheid om af te wijken van het landelijk vuurwerkverbod. Volgens burgemeester Maarten Havenkamp is de inzet van politie, BOA's en ambtenaren nodig voor het handhaven van de openbare orde, veiligheid en hulpverlening tijdens de jaarwisseling. Ook is het niet mogelijk om op tijd benodigde regels vast te stellen en ontheffingsaanvragen zorgvuldig te behandelen. De Bild heeft dit besluit genomen in samenspraak met de gemeenten Soest, Baarn, Eemnes en Bunschoten. Eerder al nam de gemeente Utrecht eenzelfde besluit. Om toch ontmoeting en gezelligheid op Oudjaarsdag te stimuleren, kunnen inwoners van de Bild een bijdrage aanvragen voor buurtactiviteiten. En alle resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast. Aanleiding is de grote waterschade die vrijdag is ontstaan door een technisch defect. De sprinklerinstallatie sproeide zo'n 20 minuten water over het toneel, waardoor het hele decor is vernield. Volgens een woordvoerder van de producent voelde de waterstroom als een stortregen. De theaterzaal liep lichte schade op. Aanvankelijk werden alleen de voorstellingen van vrijdagavond en de vier geplande voorstellingen in het weekend geannuleerd, maar de schade bleek dusdanig dat herstel voor de laatste voorstelling op 2 augustus niet haalbaar is.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioXBeads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op RCS.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van €550 miljoen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn, te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zegen van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vierden. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkerpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
14: Straks middagmix. Nu tot 1 uur die 80's lunch.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. En in het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog, steeds meer zon en het wordt 19 tot 23 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioXbeads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van €550 miljoen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2e in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit...
11: Roulette FM.
10: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM. Can't stop the beat,

0: met de FM Regio Nieuws.
1: Bunnik waarschuwt opnieuw voor bedrijven met onjuiste informatie over de gemeentelijke isolatiesubsidie. Vooral uit Odijk komen er signalen dat er isolatiebedrijven zijn die beweren samen te werken met de gemeente. De gemeente schrijft dat er net als begin april meldingen van inwoners binnenkomen over deze praktijken. Sommige verkopers beweren dat zij namens of met de gemeente werken. Zo is er een verhaal bekend dat een verkoper een bedrijfswaarde misbruikte en veel te dure onnodige isolatie aanbood. Ook kregen inwoners verkeerd energieadvies. Bunnik benadrukt voor de isolatiesubsidie en inkoopacties alleen samen te werken met Winst uit je woning en de energiecoöperatie Bunnik. Andere bedrijven werken niet namens de gemeente. Energieinformatiepunt Mijn Groene Huis in Zeist waarschuwde eerder ook voor isolatieaanbiedingen die aan de deur worden aangeboden. Deze blijken niet altijd transparant omdat beschikbare subsidies vaak al in de prijs zijn verwerkt. De Bild gaat komende jaarwisseling geen ontheffing verlenen aan verenigingen en stichtingen voor het afsteken van vuurwerk. De gemeente maakt geen gebruik van de mogelijkheid om af te wijken van het landelijk vuurwerkverbod. Volgens burgemeester Maarten Havenkamp is de inzet van politie, BOA's en ambtenaren nodig voor het handhaven van de openbare orde, veiligheid en hulpverlening tijdens de jaarwisseling. Ook is het niet mogelijk om op tijd benodigde regels vast te stellen en ontheffingsaanvragen zorgvuldig te behandelen. De Bild heeft dit besluit genomen in samenspraak met de gemeenten Soest, Baarn, Eemnes en Bunschoten. Eerder al nam de gemeente Utrecht eenzelfde besluit. Om toch ontmoeting en gezelligheid op Oudjaarsdag te stimuleren, kunnen inwoners van de Bild een bijdrage aanvragen voor buurtactiviteiten. En alle resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast. Aanleiding is de grote waterschade die vrijdag is ontstaan door een technisch defect. De sprinklerinstallatie sproeide zo'n 20 minuten water over het toneel, waardoor het hele decor is vernield. Volgens een woordvoerder van de producent voelde de waterstroom als een stortregen. De theaterzaal liep lichte schade op. Aanvankelijk werden alleen de voorstellingen van vrijdagavond en de vier geplande voorstellingen in het weekend geannuleerd, maar de schade bleek dusdanig dat herstel voor de laatste voorstelling op 2 augustus niet haalbaar is.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op RCS.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: In de buurt. Roulette FM.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van €550 miljoen betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
11: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Thank you very much indeed.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: De provincie heeft een nieuwe folder verspreid over de aanwezigheid van wolven in onze regio. De folder is onder andere verkrijgbaar bij de bibliotheken en online te downloaden. Op en rond de Utrechtse Heuvelrug leven wolven. De provincie en natuurbeheerders zetten zich in om mensen en wolven samen te laten leven met zo weinig mogelijk problemen. In de nieuwe folder wordt uitgelegd waar bezoekers rekening mee moeten houden en wat te doen als zij een wolf tegenkomen. Belangrijkste richtlijnen zijn om altijd op de paden te blijven en de regels van het gebied in acht te houden. Daarnaast is het belangrijk om geen afval of etensresten achter te laten en altijd afstand tot wilde dieren te houden. Utrecht krijgt vanaf oktober een officiële stadstekenaar. Het initiatief komt van het Huis van Betekenis, een Utrechtse community van illustratoren en ontwerpers. Met de benoeming sluit Utrecht zich aan bij steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Nijmegen, waar al langer een stadstekenaar actief is. De bedoeling is dat de gekozen maker gedurende een jaar de stad observeert en verbeeldt. Niet alleen bekende plekken staan daarbij centraal, maar juist ook ontmoetingen, veranderingen en verhalen die volgens de tekenaar aandacht verdienen. Jaarlijks wordt een illustrator of tekenaar uit de stad geselecteerd om Utrecht vast te leggen aan de hand van een actueel maatschappelijk thema. Professionele illustratoren en tekenaars die in Utrecht wonen kunnen zich aanmelden via een open call. En Zeist heeft het plan Boskamers van Deinselburg geselecteerd voor de ontwikkeling van Huis ter Heide West. In de nieuwe buurt tussen Huis ter Heide en het bos van landgoed Deinselburg komen 82 koop- en huurwoningen. Zeist heeft voor het plan gekozen omdat het zich onderscheidt door de zorgvuldige inpassing in het landschap, de sterke aandacht voor biodiversiteit en de manier waarop ruimte wordt gemaakt voor ontmoeten, spelen en verblijven. Naast woningen is er ook ruimte gereserveerd voor een buurtkamer. Na de zomer wordt het plan verder uitgewerkt en met de omgeving besproken. De verwachting is dat de bouw in de loop van 2027 kan starten.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioXBeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: In de buurt. Roulette FM.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een TBS-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee kreeg het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor afrit Loenen 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os gebeurde eerder bij Ravenstein een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier extra reistijd. En tot slot de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Ressen en Nijmegen 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
13: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix. Roulette.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een TBS-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn, net als Hürriyet, tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee kreeg het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam in de regio op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naardenvesting en Blarikum doe er 10 minuten langer over. Dan op de A28 Amersfoort naar Utrecht staat bij knooppunt Rijnsweert een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: In de buurt. Roulette FM.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
10: Straks maandagavond met Daaf. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Het OM eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Het weer, vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag, met wat minder wind.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog weer minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit. Droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
13: Straks maandagavond met Daaf. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. En de Houthis in Jemen zeggen dat ze per direct schepen uit Saoedi-Arabië tegenhouden. Wat voor gevolgen dat heeft voor de scheepvaart in de regio is volgens nog onduidelijk. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot 12 graden. Morgen mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging een kwartier. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de Gouden Bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging 10 minuten. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Nijmegen 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanuit de Bilt is dit
3: Roulette FM.
4: Straks maandagavond met Daaf. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal 1400 mensen gecontroleerd. Het weer, morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk richting Nijmegen. Dat merk je op de A325 Arnhem-Duitse grens. Bij Nijmegen is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Ron van Kam met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel, dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs, een

0: na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanuit de Bilt is dit
3: Roulette FM.
2: Met nu maandagavond met David Koster.
3: Roulette FM.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
5: Oh, wat een week.
6: Jongen, af hoezo? Wat een week. Het is nog een maandag, hoor.
7: Goedenavond. Luister de komende twee uur naar Daaf.
8: Goedenavond, lieve kijkbuiskindertjes van me. Het is weer tijd voor maandagavond met Daaf.
9: Ah, beste meisje.
10: Hallo!
11: 030, hè? Beter als 020.
12: Is het zo'n dag?

Wat is dit een heerlijke plaat om je eerste, het einde van de eerste werkdag van juli, 20 juli alweer, te vieren. Je hoorde op Roulette FM Starlight van de Superman Lovers en Money.

nummer 7, alweer 20 juli. David hier op je radio. Het is de maandagavond. Heb je je eerste werkdag van de week weer overleefd? Dat is natuurlijk de vraag van vanavond. En ik ben jouw muzikale vermaak tot aan 9 uur vanavond. Leuk dat je luistert naar Roulette FM. Ik wil het graag ook nog even met jou over het weekend het hebben. Want hoe was jouw weekend? Heb jij net zoals ik genoten van die fantastische troostfinale met maar liefst 10 doelpunten? En je daarna, de dag daarna, ongelooflijk zitten frustreren aan de finale aan de Argentijnen. Het was ongelooflijk, toch? Echt niet normaal. De app staat hartstikke open. Dus laat van je horen dat je erbij bent via 06 16 14 36 80. Supergezellig, want ik zit hier maar helemaal alleen. Mijn journalistieke geweten Joost is helaas, of voor mij helaas, voor hem heel leuk. Lekker 4 weken aan het interrailen door Europa heen. Dus veel plezier Joost. Namens mij en namens alle luisteraars van Roulette FM. Dat betekent dat we gewoon lekker veel plaatjes gaan draaien. We gaan een bomvolle show van maken. Ik neem je mee op de reis door de muziek van vroeger en door de muziek van nu. En ik laat je natuurlijk een aantal nieuwe artiesten horen waarvan je... Ja, die moet je gewoon kennen. Zometeen natuurlijk gewoon een heerlijke plaat voor tijdens de vaat. En die twee komen uit Spanje dit keer. Want Spanje is wereldkampioen. En dit is Oscar de Wolf.

Dit noem je nog even het gaspedaal intrappen op je maandagavond. Eerst Angel Face van Oscar de Wolf. En dit is het heerlijke Groove Jet van Spiller hier op Roulette FM. Ja, man, wat was het een weekend, hè? Waar het zaterdag een enorme reclame was voor het voetbal. Zo frustrerend was de wedstrijd gisteren. Ik heb het over het WK-voetbal, de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Er was maar één ploeg die wilde voetballen en dat was Spanje. En de rest kwam om iedereen in elkaar te schoppen of zo. Ik snapte er helemaal niks van. Ik was er echt, ik zat echt met, ik had geen bloed onder mijn nagels toen ik zat te kijken. En ik wil het graag eventjes hebben met jou over frustraties. Ik stond namelijk diezelfde dag gisteren ook in de supermarkt om statiegeldflesjes en blikjes in te leveren. En dat doe ik natuurlijk eigenlijk gewoon op zijn Hollands, op zijn Nederlands. Dat spaar je op. Dus je komt eigenlijk aan met 15 kratten en een hele zak vol met statiegeldblikjes. En nou komt het, hè. Een groot deel van die blikjes en flesjes die je notabene in dezelfde winkel gekocht hebt, die worden dus niet opgenomen bij die automaat. Nou, ik vind dat echt bizar. Ik bedoel, de campagnes voor statiegeld zijn gigantisch. En er is ook echt een grote verbetering gaande. Maar het irritante, noem het een first world problem of zo, is dat je dus daarna de supermarkt door moet met nog steeds een halfvolle zak met stinkende blikjes en flesjes. Ja, tof. Nou ben ik wel benieuwd. Wat zijn jouw grootste kleine frustraties in het leven? Laat het, en vooral van de laatste tijd, laat het even weten via de app van Roulette FM op 06 16 14 36 80. En dan spreek ik je zo. Ben ik heel benieuwd naar namelijk. Een favoriet van mij komt eraan van dit moment. Een nieuwe band ook. Die heet Stardew met Wish You Would. Krijg je eerst Zara Larsson. Dit is Midnight Sun op Roulette FM.

0: gloedje nieuw uit Amsterdam. Hou deze band in de gaten. Stardock is de naam. En wellicht hoor je ze binnenkort nog wel vaker hier op Roulette FM. Misschien zelfs wel hier in deze show. Wie weet het. Wish You Would hoor je op Roulette FM.
1: Een plaat voor tijdens de vaat.
0: Ja, als je nog een vuile vaat op het aanrecht hebt staan, spits dan heel even je oren, want ik heb nu de oplossing voor jou. Iedere week zoeken wij namelijk twee platen voor je uit, waarop jij perfect de afdoek afwas kunt doen, of met die doek die theedoek af kan drogen. Die keuze is natuurlijk helemaal aan jou. Laat het zo even weten via de app van Roulette FM op 06 16 14 36 80. En dan maken we straks de balans op. Na het regionieuws van 19:30 krijg je de winnaar te horen. En zoals altijd, twee platen in een thema. Nou, ik had het er net al over in de vorige twee talkshow. Spanje is gelukkig wereldkampioen geworden. Wereldkampioen voetbal. Dus daarom heb ik twee platen voor je meegenomen uit Spanje. En team afdrogen, ja, kon ik niet anders dan voor een van de allermooiste vrouwen van Spaanse bodem kiezen. Ja, eerlijk is eerlijk, eerlijk is eerlijk. En ze is zelfs lang getrouwd geweest met een Spaanse voetballer. Gerard Piqué, klinkt bijna Frans trouwens, maar goed. Ze schreef tot twee keer toe, ook voor dit WK, het themalied, de WK-anthem. Maar ook die van 2010, die is stiekem toch al een klein beetje beter. Je kunt afdrogen op Waka Waka van Shakira.
1: Team afdrogen.
0: Hey. Dat zijn de Foo Fighters. Dat is een verkeerde. Maakt niet uit.
2: There's a fucking rainbow right there. Look at the rainbow.
0: Ja, bedenk hier maar even Shakira bij. Ja, kan er ook niks aan doen. Ja, nou, fijn. Hè? Zijn we weer. Kijken of team afwassen wel goed gaat. Daar lijkt het wel op. Staat klaar. Daar kun je kiezen voor een Fransman eigenlijk. Maar een Fransman van Spaanse bodem. Hij zingt ook zelfs in een combinatie van Arabisch, Engels, Frans, Italiaans, Portugees. Nou, toevallig Spaans. En Wolof. Iemand mag mij uitleggen wat Wolof betekent. Welke taal dat is. Snap je dat namelijk nog? Ik namelijk niet. Dat laatste ken ik sowieso niet. Maar deze wereldhit ken je sowieso wel. Je kunt afdrogen of afwassen op Manu Chao. Mi gustas tu.
1: Team

0: Nou, Tante Jacques,
1: geen Foo Fighters.
0: Of Manu Chao. Laat het weten via de app voor Roulette FM.
1: Gaan we eerst nog even kaarten reizen met Kenny B.

0: Lette FM, regio nieuws.
1: Bunnik waarschuwt opnieuw voor bedrijven met onjuiste informatie over de gemeentelijke isolatiesubsidie. Vooral uit Odijk komen er signalen dat er isolatiebedrijven zijn die beweren samen te werken met de gemeente. De gemeente schrijft dat er net als begin april meldingen van inwoners binnenkomen over deze praktijken. Sommige verkopers beweren dat zij namens of met de gemeente werken. Zo is er een verhaal bekend dat een verkoper een bedrijfswaarde misbruikte en veel te dure onnodige isolatie aanbood. Ook kregen inwoners verkeerd energieadvies. Bunnik benadrukt voor de isolatiesubsidie in inkoopacties alleen samen te werken met Winst uit je woning en de energiecoöperatie Bunnik. Andere bedrijven werken niet namens de gemeente. Energieinformatiepunt Mijn Groene Huis in Zeist waarschuwde eerder ook voor isolatieaanbiedingen die aan de deur worden aangeboden. Deze blijken niet altijd transparant omdat beschikbare subsidies vaak al in de prijs zijn verwerkt. De Bild gaat komende jaarwisseling geen ontheffing verlenen aan verenigingen en stichtingen voor het afsteken van vuurwerk. De gemeente maakt geen gebruik van de mogelijkheid om af te wijken van het landelijk vuurwerkverbod. Volgens burgemeester Maarten Havenkamp is de inzet van politie, BOA's en ambtenaren nodig voor het handhaven van de openbare orde, veiligheid en hulpverlening tijdens de jaarwisseling. Ook is het niet mogelijk om op tijd benodigde regels vast te stellen en ontheffingsaanvragen zorgvuldig te behandelen. De Bild heeft dit besluit genomen in samenspraak met de gemeenten Soest, Baarn, Eemnes en Bunschoten. Eerder al nam de gemeente Utrecht eenzelfde besluit. Om toch ontmoeting en gezelligheid op Oudjaarsdag te stimuleren, kunnen inwoners van de Bild een bijdrage aanvragen voor buurtactiviteiten. En alle resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast. Aanleiding is de grote waterschade die vrijdag is ontstaan door een technisch defect. De sprinklerinstallatie sproeide zo'n 20 minuten water over het toneel, waardoor het hele decor is vernield. Volgens een woordvoerder van de producent voelde de waterstroom als een stortregen. De theaterzaal liep lichte schade op. Aanvankelijk werden alleen de voorstellingen van vrijdagavond en de vier geplande voorstellingen in het weekend geannuleerd, maar de schade bleek dusdanig dat herstel voor de laatste voorstelling op 2 augustus niet haalbaar is.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: van die XX.
1: En ja, tante Jacques heeft verloren helaas. Schoonheid gaat niet voor alles. Dus kun je alvassen op Maru Ciao. Dit is Mi Gustas Tour.

wat een heerlijk liedje. Jesse Hydro, Love Like This. Een beetje over zo'n puberale zomerliefde. Je kent het wel, zoals vroeger. Heerlijk. Het is maandag, tijd voor wat nieuwe muziek op je oren. Ja, dat is natuurlijk zo, als je van mij gewend bent. En dit is echt een geweldige track voor de zomer. En sowieso, de hele discografie van deze groep is perfect voor de zonnige dagen. Ik heb het over een modern soul collectief. Ja, dat genre bestaat, serieus. Ze heten Jungle en ze zijn al sinds 2013 heerlijke, heerlijke muziek aan het maken. Op 14 augustus komt de nieuwe album uit. Sunshine gaat het heten. Heel toepasselijk. En deze single is echt... Oh, wat een goed liedje is dit. Ga ervan genieten. Dit is Someday, Somewhere van Jungle op Roulette FM.

Heerlijke plaat van Jamie XX en Robin live. En het is bijna 8 uur. Tijd voor het nieuws. Maar blijf zeker luisteren. Want ik draai er zo een mega bekend artiest die jij sowieso nog niet kent. En dit is er ook eentje om te onthouden hoor. Als je van country houdt, Choose in Texas. Ella Langley is die naam. Tot zometeen.

0: En mooi zo doorgaan.
1: Je luistert naar Roulette FM. Een merk van Omroep Zout.
2: Isoleren? BioX Beads. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: In de buurt. Roulette FM.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljoen euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
10: Met nu maandagavond met Daaf, David Koster. Roulette
11: FM. En hier on. En daar gaat hij weer.
12: Dit is Caroline van de BBB. Fijne show.

De man die zingt alsof hij zijn neus een beetje dichtknijpt. Super nasaal, maar een heerlijk liedje. Lightning Bolt, Jake Buck op Roulette FM. Daar ben ik weer. Ja, niet we, want Joost is nog steeds op vakantie. En die is de komende 3 weken, 4 weken, is hij er niet. Die is lekker aan het interrailen door Europa. Heerlijk. Echt een droom ook. Had ik vroeger ook willen graag willen doen. Maar goed, leuk dat je erbij bent. Het is inmiddels 8:03. Het nieuws was een beetje vroeg. Sorry daarvoor. De late avond begint nu toch echt wel een beetje. Het einde van je werkdag is toch echt nu wel geweest. En op naar de dinsdag. David hier. Het komende uur ga ik je helemaal op de hoogte brengen van de beste nieuwe muziek van dit moment. En natuurlijk de klassieke die je van Roulette FM gewend bent. Welkom op de pre-party van Club Roulette met Robert-Jan van der Velde die om 9 uur begint. Ik ga jouw muziekkennis bijspreken en ik heb je misschien ook wel een beetje nodig. Dat hoor je natuurlijk allemaal straks. Zo krijg je ook een artiest die echt al jarenlang mega groot is in de Verenigde Staten, maar jij totaal niet kent. Totaal onbekend hier. En mijn favoriete artiest is bezig met zijn 4e album. Wie dit is hoor je straks, want je krijgt eerst een heerlijke bak muziek. Kansas komt eraan. Is weer If It's True van Tame Impala. En dit is de onverwoestbare megahit van een Phil Collins. Something happened on the way to heaven.

plezier mee. Wat een meesterwerk. Och. Oh, als je gitarist bent, wat ik toevallig als hobbymatig ben, dit is echt zo'n vergeten meesterwerk, joh. Carry On Wayward Son van Kansas op Roulette FM. Ja, alsof de top 2000 alweer begonnen was, hè? Goed, we gaan naar een ander onderwerp, want ik ben hyped. Oh my god, ik opende gisteren mijn Instagram. En de man die de fijnste muziek maakt van de afgelopen, 4 jaar, wat mij betreft, is weer bezig met een nieuw album. Zijn vierde, He Is Cooking. Mr. Sam Fender heb ik het over. Hij deelde maar liefst 2 snippets van nieuwe muziek. Hij zat namelijk in de studio en dat klonk zo.

Oh, de beste man zelfs met een banjo. Fender & Sons dus, geen Mumford & Sons, I guess. Maar goed, oh, wat klinkt het weer lekker. Oh, wat een fijne muziek met deze band. Kan echt niet wachten. Er is nog helemaal geen nieuws bekend, dus meer info komt hopelijk later. Je krijgt nu een nieuwe plaat van hem van zijn laatste album. De titeltrack, ook zo'n lekkere. People Watching, dit is Sam Fender op Roulette FM.

toch maar even Shakira draaien. Hè? Omdat het kan. Het is eigenlijk ook wel een best liedje. Die Die, samen met Burna Boy. De thema van het afgelopen WK van 2026. Het regionieuws van 8:30 komt eraan. Maar niet voordat je deze heerlijke avondplaat krijgt van de grijze man en de jonge gast. Young Gun Silver Fox, dit is You Can Feel It op Roulette FM.

0: Lette FM, regio nieuws.
1: De provincie heeft een nieuwe folder verspreid over de aanwezigheid van wolven in onze regio. De folder is onder andere verkrijgbaar bij de bibliotheken en online te downloaden. Op en rond de Utrechtse Heuvelrug leven wolven. De provincie en natuurbeheerders zetten zich in om mensen en wolven samen te laten leven met zo weinig mogelijk problemen. In de nieuwe folder wordt uitgelegd waar bezoekers rekening mee moeten houden en wat te doen als zij een wolf tegenkomen. Belangrijkste richtlijnen zijn om altijd op de paden te blijven en de regels van het gebied in acht te houden. Daarnaast is het belangrijk om geen afval of etensresten achter te laten en altijd afstand tot wilde dieren te houden. Utrecht krijgt vanaf oktober een officiële stadstekenaar. Het initiatief komt van het Huis van Betekenis, een Utrechtse community van illustratoren en ontwerpers. Met de benoeming sluit Utrecht zich aan bij steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Nijmegen, waar al langer een stadstekenaar actief is. De bedoeling is dat de gekozen maker gedurende een jaar de stad observeert en verbeeldt. Niet alleen bekende plekken staan daarbij centraal, maar juist ook ontmoetingen, veranderingen en verhalen die volgens de tekenaar aandacht verdienen. Jaarlijks wordt een illustrator of tekenaar uit de stad geselecteerd om Utrecht vast te leggen aan de hand van een actueel maatschappelijk thema. Professionele illustratoren en tekenaars die in Utrecht wonen kunnen zich aanmelden via een open call. En Zeist heeft het plan Boskamers van Deinselburg geselecteerd voor de ontwikkeling van Huis ter Heide West. In de nieuwe buurt tussen Huis ter Heide en het bos van landgoed Deinselburg komen 82 koop- en huurwoningen. Zeist heeft voor het plan gekozen omdat het zich onderscheidt door de zorgvuldige inpassing in het landschap, de sterke aandacht voor biodiversiteit en de manier waarop ruimte wordt gemaakt voor ontmoeten, spelen en verblijven. Naast woningen is er ook ruimte gereserveerd voor een buurtkamer. Na de zomer wordt het plan verder uitgewerkt en met de omgeving besproken. De verwachting is dat de bouw in de loop van 2027 kan starten.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Een goed bewijs dat wij heerlijke zinksmaak hebben hier in Roulette FM. Een oude earcatcher en een zo lekker liedje. Ciao Lucifer. Dit was Offline. En blijf zeker luisteren, want ik draai zo meteen een wereldberoemde band die jij niet kent. Ik weet het zeker dat jij deze niet kent. Wie dit is en waarover het gaat, dat hoor je zo meteen naar deze heerlijke plaat van Ace Monroe. Dit is Inside Out op

0: Dit is een nieuwe band.
1: Maar het is even terug naar de glam rock van de jaren 70. Uit Amerika is dit Ace Monroe. Met Inside Out op Roulette FM. En we blijven even in Amerika. Want als jij een Amerikaan bent, ik ben daar trouwens ook benieuwd naar. Hi there. Als jij luistert, stuur vooral even een appje. Send een WhatsApp to Roulette FM, please. Want dan ken je deze band. Maar als je uit Europa komt, dan ken je deze band totaal niet. Deze band is gigantisch in Amerika. In de Verenigde Staten. Verenigde Staten verkopen ze echt letterlijk stadions uit. Hebben meerdere keren op Central Park New York gestaan. Zijn al 30 jaar actief. En serieus, een van de allerbeste bands van de wereld, als je het mij vraagt. Met echt een geweldige ritmesectie. Een geweldige drummer. En misschien nog wel een nog betere bassist. De frontman is Dave Matthews. Misschien heb je daar dan wel weer van gehoord. Maar de Dave Matthews band ken jij waarschijnlijk helemaal niet. Hun werk niet. Dave Matthews is een Amerikaan, maar heeft ook Zuid-Afrikaanse roots. En die combinatie van muzikale invloeden levert echt hele bijzondere, sympathieke en vooral heel erg fijne muziek op. En aangenaam, dit is Dave Matthews. Dit is de Dave Matthews Band met hun grootste hit. Dit liedje is toevallig ontstaan tijdens een soundcheck. Ken je dat? Beetje die snare drum zo? Pah, alsof je die microfoon aan het testen bent. Het is ook een gek liedje, want het gaat over mieren. Ants. Dit is Ant Marching van de Dave Matthews Band op Roulette FM.

zo'n heerlijke band voor de maandagavond. Helemaal uit Australië. Royal Otis met Who's Your Boyfriend. De Earcatcher komt er zo meteen uit. Die is ook verlies van Nederlandse bodem. Jet Rebel, Sorry Mama heet hij. En onderweg naar Club Roulette. Ik kom lekker aan mijn woorden zeg. Club Roulette met Robert-Jan van der Velde. Alex tuned alweer in. Die wilde heel graag nu al een dansplaat horen. Dus krijgt hij een dansplaat van Nederlandse bodem. Omdat we gewoon vrienden zijn. Just Friends uit Amsterdam is dit We Fall op Roulette FM.

0: Hij was even een tijdje afwezig, maar hij is weer helemaal terug.
1: En de gelijkde eerkertje op Roulette FM.
0: Jet Rebel.
1: En blijkbaar heeft hij iets heel ergs gedaan, want... Ja, precies. Sorry, mama heet deze plaat. Ja, en het is alweer 8 voor 8. En Robert-Jan van der Velde is weer.
2: Hallo, goedenavond.
1: Hallo. Heb jij je net zo lopen opvreed als ik gisteren over het voetballen?
2: Over Argentinië?
1: Ja, ik heb geen nagels meer over. Of tenminste, er zit geen bloed meer onder.
2: Oh, oké. Ja, nee, ja, god, dat was natuurlijk vreselijk om te kijken. Maar,
1: van vertoning, man. Verschrikkelijk. Man.
2: Ja, maar, ja, en ja. Gelukkig terecht de winnaar. Dat was vooral de hele tijd wat je aan het hopen was.
1: Ja, dat was het binnenknijpen eigenlijk.
2: Ja, want je hoopt, het zal toch niet waar zijn?
1: Goeie genade. Het is echt, en dan ten opzichte van de wedstrijd daarvoor, de terugfinale.
2: Ja, dat was toch ook mooi,
1: dat was een soort pingpong spelletje.
2: Ja,
1: of zo.
2: Ja, dat vond ik wel weer geinig, die wedstrijd. Ja.
1: Ja, nou goed, nog even. Alex was er alweer. Nog even in vakantie.
2: Oh, je hebt zich al gemeld?
1: Zeker. Er is al één plant.
2: Vriend van de show.
1: Één danceplaat voor plantsplaat.
2: Oh, je hebt wel de plantsplaat al gedraaid. Ja, nou, dat is fijn.
1: Zeker. Wat ga je doen zo?
2: We hebben weer een uur lang muziek in een bepaald thema.
1: Ja,
2: dus,
1: zeker.
2: Het thema heeft te maken met wel nieuws van dit weekend.
1: Ja.
2: Er is een record weer verbroken dit weekend.
1: Ja, doelpunten toch?
2: Nee, het heeft even niet meer met sport. Ik ben echt helemaal klaar met het WK.
1: Ik merk het aan.
2: Wat wel leuk is, over 2,5 week begint de competitie.
1: Ja, precies. Ja, gewoon 1 week vakantie. Ja,
2: maar nee, het heeft niks te maken met sport.
1: Ja, record. Is er weer een nieuw Guinness Book of Records uit?
2: Nee. Er is een film uitgebracht en die heeft gelijk in het openingsweekend $230 miljoen opgeleverd.
1: Ja, Christopher Nolan.
2: Ja,
1: toch?
2: Precies.
1: Ja, ik heb alles over die film een beetje geweerd, moet ik zeggen.
2: Oh, echt?
1: Ja.
2: Nou ja, je kon er bijna niet omheen.
1: Ja, zoals je weet, ik ben cameraman van beroep.
2: Ja.
1: En ik werd mijn hele Instagram, al mijn social media werden kapot gegooid over al die nieuwe IMAX technieken.
2: Ja.
1: Fucking showpony.
2: En het is wel een Nederlandse cinematograaf.
1: Zeker. Ding. Ik heb les van die gozer gehad.
2: Oh, echt?
1: Ja, super
2: vet. Hoijte ook weer.
1: Hoijte van Hoijte. Mijn Friese roots. Mijn Friese hart ging wat harder. Warmer.
2: Oh, ja, daar kom je ook vandaan.
1: Ja, zeker. Maar nee, ja, ik heb meer gezien over de film, over de techniek in die film dan de film zelf.
2: Ja, dat schijnt echt waanzinnig te zijn. Maar waarom ben je daar, ben je daar wars van dan?
1: Het gaat, ik doe dat achteraf. Het gaat toch om de film, niet om de techniek.
2: Nou, dat weet ik niet.
1: Nou ja, voor mij wel dan.
2: Kijk, voor Nederland is het natuurlijk, als zo'n
1: super lijp,
2: zo'n belangrijke film gemaakt wordt door een Nederlander, ja, dat is natuurlijk wel een ding.
1: Het is natuurlijk een super lijp en ik moet hem gewoon gaan zien. Maar ik had een beetje gewoon ergernis. Jongens, jullie zijn bezig met de techniek promoten, niet de film promoten. Dus waarom heb je die film dan gemaakt?
2: Ik denk Ik denk vooral dat Nederlandse media Nederlanders promoten.
1: Ah, zo. Maar jouw thema is dus het is records.
2: Nee,
1: heb je filmplaten?
2: Ja, het zijn gewoon filmplaten daar.
1: Lekker,
2: dus dat
1: man.
2: Is dat je kan er zoveel kanten mee op. Ja. Ik denk dat dit uur niet genoeg is. Dus,
1: nee, zeker.
2: Nou, ik ga tot morgen rollen door.
1: Ja, is goed. Helemaal goed. Nou, lekker, gezellig. Wordt leuk dan.
2: Ja, even een nachtje doortrekken.
1: Nou, een avondje filmplaten dus met Robert-Jan van der Velde. Dankjewel voor het luisteren naar Maandagavond. Solo Daaf dit keer. Volgende week maandag ben ik er weer. Sluit ik af met 12 to 12. Dit is Samber. Doei doei!

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op RCS.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: Met nu Club Roulette. Robert-Jan van der Velden.

Yes, goedenavond. Tweede helft van je maandagavond en het einde van het begin van je week. Club Roulette met Robert-Jan hier tot 10 bij je. En ineens was het een fris weekend, wind, beetje regen, max 20 graden. Ja jongens, het is helemaal klaar, de zomer is voorbij, ik heb slecht nieuws. Het komt nooit meer terug, althans, zo lijkt het nu eventjes. Ja, het is toch fris, ik moest ineens een lange broek aan. Wat is dit nou? Wat een slecht idee zeg. Maar goed, gelukkig zit je hier, warmtjes erbij, in de warmste club van Nederland, Club Roulette. Trek je wanden aan en zet je muziek harder, want dit wordt een heerlijk uurtje.

0: filmmuziek. Ja, iedere week staat de muziek van dit uur in het teken van een thema. En het thema is dus film. En soundtracks of misschien wel titels waar film in zit. Girls on Film hoorde je bijvoorbeeld van Duran Duran. En ik kwam er eigenlijk op vanwege The Odyssey van de beroemde regisseur Christopher Nolan. Nolan heeft dat geregisseerd. Onder andere heeft hij films gemaakt. Memento, Batman, Dunkirk, Oppenheimer, wat een enorme hit was. En afgelopen weekend kwam The Odyssey uit en het bracht dus gelijk een record op in de openingsweekend. $230 miljoen. Ja, dat is het meeste tot nu toe. En het is wel mooi, want het is echt zo'n grote classic film die denk ik nog over 100 jaar iedereen bijstaat. Een beetje zo dat gevoel krijg je erbij. En ja, de Odyssey, het gaat over, het is een eeuwenoud Grieks epos. Een verhalend gedicht ook wel van Homerus. En het vertelt de 10 jaar durende barre terugreis van de held Odysseus. Koning van Ithaca. Nooit gehoord, nee, ja. Ik zie meer vraagtekens hier in de studio. Na de Trojaanse oorlog en door de woede van de zeegod Poseidon loopt zijn tocht vol gevaren, monsters en verleidingen. Nou, dat is zo veel mis gemaakt. Ja, ik vind het wel tof. Onder andere met Damon, Tom Holland, Travis Scott, Anna Hathaway spelen erin. En het is dus gemaakt, we zeiden het net al even, bij David, door de cinematograaf Hoyte van Hoytema. Dat klinkt heel Zweeds. Hij heeft ook in Zweden trouwens veel films gemaakt, begreep ik. Maar het is toch echt een Fries. Geboren in Zwitserland. En jij, David, kent hem. Hoe ken je hem dan?
1: Ja, ik heb de Nederlandse Filmacademie gedaan. De academie waar hij toevallig voor is afgewezen.
0: Oh!
1: Ja, en...
0: Want zo goed is die helemaal niet.
1: Nou, volgens de Nederlandse Filmacademie. Toen is hij naar Polen gegaan. En hij heeft een Zweedse vrouw. Dus vandaar, hij woont nog steeds in Zweden.
0: Oh,
1: en ook in L.A.
0: Ik vind het ingewikkeld.
1: Toch weer een paar miljoen per jaar, hè? Je weet hoe het gaat.
0: Ongelooflijk. Ja, en een Oscar dus gewonnen, want Oppenheimer heeft hij ook gemaakt.
1: Ja, zeker. En ik heb een keer les van hem gehad. Dus,
0: oh, wat vet.
1: Gastles. Ja, super vet. Dus dat was een beetje mijn studie. Dus,
0: cool. Ja, en hoe is het met jou afgelopen?
1: Ja, ik zit hier. Vrijwillig.
0: Nou, Hollywood komt vanzelf naar je toe.
1: Ooit.
0: Ooit. Nou, dankjewel. Goed, de hele uur dus in het teken van liedjes die te maken hebben met films. Heb je zelf suggesties? Ga dan naar roulettefm.nl. Dan zie je het telefoonnummer van onze WhatsApp. En je kan ook even mailen. Komt allemaal hier binnen in de studio. En dan draai ik met alle liefde jouw suggestie. Ja, Happy hebben we al gedraaid. Natuurlijk de bekendste soundtrack van de afgelopen, 12 jaar geleden, denk ik ongeveer. Despicable Me 2 kwam die uit. Wat een hit was dat. Ja, en ik dacht wel leuk om ook af te trappen met een van de meest gebruikte filmpjes. Of filmpjes, liedjes in de filmindustrie. Dat is deze. En er werd vooral heel vaak gebruikt door één regisseur. Een hele beroemde regisseur, Martin Scorsese. Onder andere in Goodfellas werd hij gebruikt. Casino en The Departed. En zo zijn er nog wel veel meer films die daarvoor dit liedje hebben gebruikt.

toch wel handig als een regisseur fan van je liedje is. Martin Scorsese gebruikte deze track echt voor heel veel films die hij gemaakt heeft. Gimme Shelter van de Rolling Stones is toch wel een van de meest gebruikte rocknummers in films. En ja, daar gaat het dit uur, het hele uur over. Muziek dat voorkomt in films. Ik ben naar jouw suggesties op zoek. Deze mag natuurlijk ook van Ennio Morricone, die ongelooflijk veel filmmuziek op zijn naam heeft staan. Komt natuurlijk uit The Good, The Bad en The Ugly. Ja, toch zo herkenbaar, hè? Filmtracks zijn welkom dit uur. Heeft alles te maken met het nieuws over de grote film van Christopher Nolan, The Odyssey, die uitgebracht is afgelopen weekend en een recordbedrag opleverde van $230 miljoen. Ja, ja. Heb je suggesties voor leuke tracks die in films voorkomen, soundtracks? Ga dan naar roulettefan.nl, daar vind je ons WhatsApp-nummer. Kan je even appen met studio. En dan draai ik je suggestie met alle liefde. Mailen kan ook, mailadres ga je daar ook vinden, roulettefan.nl. Dan eentje, ja, dat komt uit een tekenfilm. Ja, Happy was dat natuurlijk ook al van Pharrell Williams uit Despicable Me 2. Maar er is ook een hele bekende andere tekenfilm gemaakt die rond ongeveer diezelfde tijd uit is gebracht. En dan heb ik het over Shrek. En deze track was de soundtrack. Some.

Shrek, All-Star, Smash Mouth hier bij Roulette FM, Club Roulette, waar het hele uur in teken staat van film. Muziek dat te maken heeft met films. En ja, als je even, ik wil even dat je gaat nadenken, wat was nou je allermeest favoriete film ooit, ever? Denk daar even over na. En laat me dan even weten wat voor muziek er in die film voorkwam. Want dan kan ik dat met liefde draaien. Ik denk dat als je 9 van de 10 mensen vraagt, noem eens even een top 10 van films, dat deze film, Pulp Fiction, zeker daartussenin staat. En wat werd daar onder andere gedraaid? Nou ja, deze. Van Cool and the Gang.

0: Beroemde film Austin Powers was natuurlijk een parodie op deze. Yes, James Bond. Team from Dr. No is dit. De allereerste James Bond film. En werd daarna in al deze James Bond films gebruikt. Maar ik draaide Madonna met Beautiful Stranger. Wat een toffe, of een nou ja, leuke parodie was op James Bond. Madonna die overigens ook van de echte James Bond de titeltrack zong. Die Another Day. Ja, ja, maar het lijkt me wel leuk om even iets uit de James Bond-reeks te draaien. Maar laat ik dan de vraag aan jou stellen. Welke wil je horen? En zal ik er even keuze van maken? Dan hebben we op A, even denken hoor. Live and Let Die van Paul McCartney en Wings. En dan doen we B aan de andere kant. The Living Daylights van A.H.A. Dus kies A als je Live and Let Die wil horen van Paul McCartney en Wings. Of B als je The Living Daylights wil horen, A.H.A. Ga naar roulettefm.nl, daar vind je het WhatsApp-nummer. Kan je even appen naar de studio. A of B, dus A voor Live and Let Die, B The Living Daylights. Kom maar door, straks nog meer filmmuziek hier in Club Roulette. Nu eerst het regionieuws. Ja, alles wordt zo bombastisch met deze muziek.
1: Ja, het is gewoon zo.
0: Ah, het is toch lekker, lekker. Straks nog meer filmmuziek. Nu eerst dit.
2: Roulette FM, regionieuws.
3: Bunnik waarschuwt opnieuw voor bedrijven met onjuiste informatie over de gemeentelijke isolatiesubsidie. Vooral uit Odijk komen er signalen dat er isolatiebedrijven zijn die beweren samen te werken met de gemeente. De gemeente schrijft dat er net als begin april meldingen van inwoners binnenkomen over deze praktijken. Sommige verkopers beweren dat zij namens of met de gemeente werken. Zo is er een verhaal bekend dat een verkoper een bedrijfswaarde misbruikte en veel te dure onnodige isolatie aanbood. Ook kregen inwoners verkeerd energieadvies. Bunnik benadrukt voor de isolatiesubsidie en inkoopacties alleen samen te werken met Winst uit je woning en de energiecoöperatie Bunnik. Andere bedrijven werken niet namens de gemeente. Energieinformatiepunt Mijn Groene Huis in Zeist waarschuwde eerder ook voor isolatieaanbiedingen die aan de deur worden aangeboden. Deze blijken niet altijd transparant omdat beschikbare subsidies vaak al in de prijs zijn verwerkt. De Bild gaat komende jaarwisseling geen ontheffing verlenen aan verenigingen en stichtingen voor het afsteken van vuurwerk. De gemeente maakt geen gebruik van de mogelijkheid om af te wijken van het landelijk vuurwerkverbod. Volgens burgemeester Maarten Havenkamp is de inzet van politie, BOA's en ambtenaren nodig voor het handhaven van de openbare orde, veiligheid en hulpverlening tijdens de jaarwisseling. Ook is het niet mogelijk om op tijd benodigde regels vast te stellen en ontheffingsaanvragen zorgvuldig te behandelen. De Bild heeft dit besluit genomen in samenspraak met de gemeenten Soest, Baarn, Eemnes en Bunschoten. Eerder al nam de gemeente Utrecht eenzelfde besluit. Om toch ontmoeting en gezelligheid op Oudjaarsdag te stimuleren, kunnen inwoners van de Bild een bijdrage aanvragen voor buurtactiviteiten. En alle resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast. Aanleiding is de grote waterschade die vrijdag is ontstaan door een technisch defect. De sprinklerinstallatie sproeide zo'n 20 minuten water over het toneel, waardoor het hele decor is vernield. Volgens een woordvoerder van de producent voelde de waterstroom als een stortregen. De theaterzaal liep lichte schade op. Aanvankelijk werden alleen de voorstellingen van vrijdagavond en de vier geplande voorstellingen in het weekend geannuleerd. Maar de schade bleek dusdanig dat herstel voor de laatste voorstelling op 2 augustus niet haalbaar is.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Yes, uit 1984. Een hele goeie avond. Het is Club Roulette waar je naar luistert. Roulette FM. Ja, en dit komt natuurlijk ook uit een bekende film, dit liedje. Ja. Ah, dit moet je wel kennen hoor. Van Turks fruit natuurlijk. Groot Nederlands succes. Ja, welkom dus bij Club Roulette, waar dit uur het hele uur in het teken staat van film. En dat heeft te maken met het nieuwsbericht over The Odyssey, een film van Christopher Nolan, de regisseur, beroemde regisseur. Die onder andere ook Oppenheimer heeft gemaakt, waar hij toch wat prijzen voor heeft gewonnen. En die heeft afgelopen weekend dus zijn film The Odyssey gelanceerd. En dat was meteen een succes. We hebben een record verbroken. $230 miljoen bracht hij alleen al in de eerste 2 dagen van het uitbrengen van deze film op. Nou, dat is toch een aardige score. Dus daarom leek het me wel leuk om eens even in de filmmuziek te duiken. En ja, wat ik al eerder zei, je kan gewoon 3 dagen vullen met filmmuziek. Want het is onuitputtelijk. Want wat is er een hoop goede muziek gemaakt voor films? Zo, dit fluitje begint toch ook wel te irriteren op een goed moment. Daarnaast ben ik ook nog wel op zoek naar welke bondtrack ik moet draaien. Ja, en die keuze ligt helemaal bij jou. Ga even naar roulettefm.nl, daar vind je het WhatsApp-nummer. En je kan ook even mailen natuurlijk. Want ik heb de vraag gesteld, welk van deze 2 bondtracks wil jij horen? Is dat A, Live and Let Die van Paul McCartney en Wings? Of is dat B, Aha, The Living Daylights? Er wordt al gestemd in de app. Stemmen is nog mogelijk. Nou, wat zal ik zeggen? Na nog 5 minuten, 1 trackie dan? 1 trackie dan. Dus, antwoord A, of optie A, is Live and Let Die van Paul McCartney. Of optie B, A View to a Kill, dat is een ander. Maar Duran Duran heb ik al gedraaid. The Living Daylights, aha, kom maar door, wat is jouw keuze? Ja, en dan over kaskrakers gesproken. Niet heel lang geleden, 3 jaar wel te verstaan, kwam er een film uit over een hele beroemde pop. Namelijk Barbie. En ja, ook die film die heeft records gebroken. 1,3 miljard heeft hij opgeleverd.

Club Roulette met het hele uur alleen maar muziek dat in het teken staat van films. En ik heb de vraag gesteld, welke James Bond track wil je horen? Ja, ik dacht ik geef maar gewoon twee opties, want er zijn zoveel opties te kiezen. Dus je kon gaan voor optie A, Live and Let Die, Paul McCartney en Wings. Of optie B, Aha. En The Living Daylights. En we zijn eruit. De jury heeft alle stemmen geteld. En kan melden dat met 63% van de stemmen de volgende track als favoriete James Bond track werd gekozen. Nou ja, dat was maar een keuze 2. Maar goed, dan toch. 63% van de stemmen. Het gaat om deze Live and Let Die. When you

Heerlijk. Live and Let Die, Paul McCartney en Wings. Ja, toch echt een van de beroemdste James Bond films aller tijden. Ja, hele uur dus in het teken van filmmuziek.

muziek uit films. Ja, en hiermee zet ik je toch even op het verkeerde been. Want dit liedje komt niet per se uit een film, maar de artiestennaam is toch wel een van de beroemdste films uit de jaren 80. The Breakfast Club. Ja hoor, Ride on Track hoorde je. Zo heet de band in ieder geval hier bij Roulette FM. Ja, toch ook wel een van de allerbekendste films aller tijden. Het is altijd zo lastig hè, als je dan de vraag hebt, wat is dan je lievelingsfilm? Maar ja, ik kwam er dus laatst achter dat ik deze film was ineens weer op televisie. Ik weet niet meer waar die werd uitgezonden. Net 5 of zo, of Veronica ergens daar. En ja, dan blijf je toch hangen. Dan ga je niet wegzeppen. Dit is echt zo'n film die ik altijd wel kan kijken. Het duurt wel echt klerenlang, maar goed, aan de andere kant, ga er even lekker voor zitten. En toch wel het meest iconische instrumentaaltje ever. Bij ieder NS-station waar je komt in Nederland wordt dit liedje wel gespeeld. Met zo'n trekzak, weet je wel. Ja, is toch mooi. Maar ik zat toch even na te denken. Ik denk, ja, wat voor muziek moet ik dan uit The Godfather draaien? Want daar gaat het hier over. En waar ik dan aan moest denken, ja, dat is toch wel een van de meest legendarische liedjes uit die film. Is van Louis Prima. Komt uit 1957 of 58, zoiets. En The Godfather zelf werd in 1972 geschoten en uitgebracht. En daar paste deze track toch wel heel goed. En dit liedje werd gebruikt bij de openingsscène van The Godfather. Van de bruiloft van Connie Corleone. Waar natuurlijk meteen de toon werd gezet. En ook duidelijk werd dat Vito allerlei zaken te doen had. En zelfs tijdens de bruiloft van zijn dochter overlijken ging. Ja, Louis Prima en

scène van de bruiloft. Ja, lachen. Ja, en de beste man heeft ook nog een andere soundtrack gemaakt. Ga je ook zeker kennen. Komt uit een tekenfilm. Herken je hem al?

The King of the Jungle. Klein zetje geven. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town. Ook Louis Prima dus. Be just like the other men. I'm tired of walking around. Maar deze schreef hij wel echt voor Jungle Book. I wanna walk like you, talk like you too. Mooi hè? 1967. Ah, het is wel leuk hoor, als je interesse hebt in dit soort muziek. Wel leuk om een keer in het leven van Louis Prima te duiken. Heel tof. We gaan verder met nog meer filmmuziek. Ja, ik dacht wel leuk om even te kijken welk liedje wordt nou het meest gebruikt in bijvoorbeeld oorlogsfilms. Ja, en dan komt deze toch wel met stip op één. En vooral alles wat te maken heeft met de Vietnamoorlog. Hij komt ook voor in Forrest Gump, maar dat was Forrest Gump in de Vietnamoorlog. Nou ja, heb je hem nog? Fortunate Son, Creedence Clearwater.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioXBeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op RCS.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
9: Vanuit de Bilt is dit
10: Roulette FM.
9: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Roel van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van een werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Kapellen aan den IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwassen. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
8: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
9: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen, toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
0: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: niet in de buurt. Roulette FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.